gezit. Zo spijt toen ik dit ben meer. Ik wees op je wit, wit weg van nacht die adeer. Die hangt ze zich fijn, ze wil ze weer echt iets breg. Oké, we nee, hoe ik zo weet wie het is. Hoe weet wie het is. Ik hoop dat je weet wat het heist. Ze wil dus wat me niet zei, ik kreeg mijn empirie toch blijven te heim. Schlaf van nog wat hoe zo kees. Het werd de dag weer de kraal. Echt doet me dus leid, broeg je verspijt, op je mijn schoud.